Jan in flipflops, al die andere plekken first. Zo wie Jimmy en Rebecca, die met 12 lijns alles wees. Ben er weg, onder de strömert, onder de hoffnung.